0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet...

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Allein Gott in de Höhe eer. We zijn weer begonnen met onze herkenningsmelodie. Vandaag in Ecclesia de overdenking en muziekkeuze van dominee Borsje uit Wierden. Wij beginnen met Psalm 33, de versen 1 en 2 uit de Oude Berijming. Samenzang vanuit de Grote Kerk van Dordrecht aan het orgel Gerben Maurik.

De meditatie van dominee Borsje wordt muzikaal omlijst door twee liederen. Na zijn meditatie, Heer, ik hoor van rijke zegen, u hoort dan samenzang vanuit de Bovenkerk van Kampen met aan het orgel Gerving van de Plaats. Maar we beginnen met Psalm 42, de versen 1, 3 en 5 uit de Oude Berijming. Samenzang vanuit de Dorpskerk van Epe met aan het orgel Dick Sanderman. Daarna geef ik hem graag het woord.

De schriftlezing is Johannes 19, vanaf vers 28 tot en met 30. En het woord van de Heere klinkt er als volgt. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn, en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Dit is het woord van God. Het was in het ziekenhuis, nog niet zo lang geleden. Ik ging als dienaar van het woord op bezoek bij een gemeentelid, een ernstig zieke man. Zijn geest wilde nog wel, maar het lichaam was op. Hij was aan bed gebonden en alleen met hulp van een tillift kon hij er nog uitkomen. Zijn wereld was heel klein geworden. Eten en drinken, dat ging niet meer. We hadden een kort en krachtig gesprek. Ik wilde hem bemoedigen door het lezen van een Bijbelgedeelte en het uitspreken van een gebed. Maar wacht even, dominee, kunt u eerst mijn lippen even nat maken met dat staafje in het glas? Ik heb zo'n dorst. En zo zaten we daar. Een sterke boer. Een grote man met grote handen, die voor niemand bang is. Een harde werker. Maar nu, kort voor zijn sterven, totaal afhankelijk van een ander. Hij kon zelf geen glas water vasthouden. Laat staan aan zijn lippen brengen. De visite moest hem helpen om zijn lippen te bevochtigen. Deze man had dorst. Zijn tong kleefde aan zijn gehemelte. Zijn lippen waren kurkdroog. Toen ik hem zo zag liggen, moest ik denken aan een ander sterfbed. Ik moest denken aan die man die door alles en iedereen in de steek was gelaten. Hij lag niet in een bed, maar hij hing aan een paal tussen hemel en aarde in. U weet waar ik het over heb. De locatie is u waarschijnlijk bekend. Die hoofdschedelplaats Golgotha. Ziet u hem hangen, de verzoener van uw zonden, de koning der Joden? Hij heeft een kwellende dorst, een brandende dorst. Er is niemand die zijn lippen nat kan maken met een staafje uit een glas. Ja, straks gaan ze met een hyssopstengel een spons met zure wijn aan zijn mond brengen. Maar zover is het nog niet. We blijven voor nu stilstaan in zijn dorst. Ziet u hem hangen? De zaligmaker, de redder van de wereld? De tijd lijkt stil te staan. De seconden duren uren. De tijd kruipt tergend langzaam vooruit. En dan opeens, te midden van die tijd, horen we bekende woorden. We zingen ze wel eens met Psalm 22, Psalm 69. Maar hier, aan dat vloekhouten kruis, worden ze niet gezongen. Dat gaat niet meer. De Heer Jezus neemt met de laatste kracht die hij nog in zich heeft een paar van die woorden op zijn lippen. Of beter gezegd, één woord. Dit zogenaamde vijfde kruiswoord, ik heb dorst, is in het Grieks één woord. Wat wil dit ene woord zeggen? Welke diepe boodschap bevat dit woord? We proeven hier een menselijk verlangen. Zoals ieder mens die dorst heeft, verlangt naar water. De Heer Jezus, 100% mens en tegelijkertijd 100% God, verlangt naar water. Hij heeft dorst. Zijn dorst vertelt ons dat hij de wil van zijn Vader volkomen wil vervullen. Hij lijdt hevige dorst om voor de zijnen een fontein van levend water te kunnen zijn. Hij wil de lijdenskelk tot de laatste druppel leeg drinken. Daarom moet hij, die van zichzelf zegt, ik ben het levende water,
zelf dorst lijden. De evangelist Johannes heeft onder de bezielende leiding van de Heilige Geest dit schriftwoord opgetekend. Ik heb dorst. Maar niet voordat eerst iets anders wordt vermeld in Johannes 19, vers 28. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Het is namelijk nog niet zo lang geleden dat hij tegen een wildvreemde vrouw uit Samaria zei, het water dat ik geef zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De Heer Jezus weet als geen ander wat het betekent om dorst te hebben. Hij heeft het aan den lijve ondervonden. Zijn droge lippen, zijn verkleefde gehemelte aan het kruis, die getuigen ervan. Als hij zou willen, zou hij zijn vader kunnen bidden om meer dan 12 legioenen engelen beschikbaar te stellen. Dat zou kunnen. Maar in plaats van dat verleidelijke verzoek, zegt hij één woord. Ik heb dorst. Het schriftwoord is vervuld. Hoe zit het met uw dorst? Uw geestelijke dorst? Zingt u al mee met die scharen die niemand tellen kan? Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. U weet toch waarom de koning der Joden zijn leven heeft gegeven? U weet toch waarom de zaligmaker zichzelf gegeven heeft? Dat heeft alles te maken met de verkiezende liefde van de Vader. De zelfopofferende liefde van de Zoon. En de gunnende zondaarsliefde van de Heilige Geest. De Heere wil niet dat u verloren gaat en eeuwig dorst moet lijden. Daar vindt hij geen lust in. De Heere wil dat u zich bekeert van uw weg en leeft. Hij wil dat u bij hem terugkomt. En daar heeft hij veel voor over. Wat zeg ik? Daar heeft hij alles voor over. Daarom gaf hij zijn enig geboren zoon, dorstend aan het kruis, opdat u nooit meer dorst zult hebben. Dit rijke evangelie, dit ruime aanbod van genade, het is de beste boodschap die er is. Verwoord in één woord. We horen het de middelaar zelf zeggen aan het kruis op Golgotha, ik heb dorst. Het is het kortste woord aan het kruis, in één woord gevangen. Nog even terug naar het ziekenhuis. Ik had met een staafje de lippen van de pastorant vochtig gemaakt. Ik zag de glimlach op zijn gezicht. Het deed hem goed. Zullen we nu dan maar wat gaan lezen? En zo vulde de ziekenhuiszaal zich met het kortste Bijbelvers. En u zegt, die ken ik. Het kortste Bijbelvers, dat staat in Johannes 11, vers 35, waar staat, Jezus weende. Klopt, u hebt gelijk. Bij het graf van Jezus zijn vriend staat dit kortste Bijbelvers opgetekend, althans in het Nederlands. Maar dat is niet wat ik las bij die dorstige pastorant. Wij sloegen het woord niet open bij de begrafenis van Lazarus. We openden de Bijbel bij het kortste Bijbelvers in de grondtaal van het Nieuwe Testament. Weet u welke Bijbeltekst dat is? Het kortste vers in het Grieks is 1 Thessalonicenzen 5, vers 16. En zo las ik met die dorstige broeder deze veelzeggende woorden: verblijd u altijd. En zo lees ik het nu met u opnieuw. Verblijd u altijd. Kan dat wel in deze wereld die in brand staat? Verblijd zijn? Jazeker. Als u dit kortste woord van de zaligmaker ter harte neemt, dan mag u erop vertrouwen dat zijn dorst niet alleen een vervulling was van het schriftwoord,
U mag ook weten, zeker weten, dat zijn dorst een liefdevolle nodiging is, een liefdevol appel om met uw dorstige ziel tot hem te vluchten. Opdat u straks nooit meer dorst zult hebben en opdat zijn naam, het levende water, alle eer zal ontvangen. Soli Deo Gloria. Amen.

U heeft geluisterd naar de muziekkeuze en overdenking van dominee Borsje uit Wierden. Het tweede gedeelte van ons programma Ecclesia, muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck en van zijn drie Duitse leerlingen, Heinrich Scheidemann, Samuel Scheidt en Paul Siefert. Wij beginnen met onze eigen Orpheus van Amsterdam, met psalm 33. Wij beginnen met de oorspronkelijke melodie uit Genève 1543, uitgevoerd door het Gesualdo Consort Amsterdam, daarna de meerstemmige zetting van Sweelinck zelf, Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royes. Psalm 33, wel in het Frans gezongen, want dat was gebruikelijk in de tijd van Sweelinck.

Psalm 33 van de Orpheus van Amsterdam, Jan Pieterszoon Sweelinck. Heinrich Scheinemann was een van zijn belangrijkste leerlingen. De vier Hamburgse kerken wilden graag organisten die hun opleiding hadden genoten bij de orgelmaker van Amsterdam. Dus begon Scheinemann zijn opleiding in november 1611 en hij keerde in november 1614 naar Hamburg terug. Hij volgde daar zijn vader op als organist van de Catharinenkirche. Van deze Heinrich Scheinemann, geboren rond 1595, overleden in 1663, een fraaie orgelcompositie, Christ lag in Todesbanden. Johannes Strobel bespeelt het fraaie historische abdijorgel van Muri. En dat ligt in Zwitserland.

Paul Ziefert was tussen 1607 en 1608 in Amsterdam. Van 1623 tot aan zijn dood in 1666 werd hij organist van de Sankt Marien in Danzig. Paul Ziefert, van hem Psalm 23. Het is een werk voor sopraan, tenor, bas en orgel. U hoort leden van de Domkantorei uit Berlijn.

Zijn bekendste leerling was zonder meer Xander Schijns. Hij was tussen 1608 en 1609 in Amsterdam. Schijns wordt gezien als een soort van schakel tussen de orgelmuziek van Zweling en Johann Sebastian Bach. Het grootste deel van zijn leven was hij actief als organist in de Duitse stad Halle. Hij schreef 7 bundels met geestelijke muziek en ook een aantal bundels voor toetsinstrumenten. Zijn bekendste bundel is de Görlitzer Tabulaturbuch. Deze bundel bestaat uit meer dan 1000 vierstemmige composities voor orgel. Wij beginnen echter met een vocale compositie, Vater unser im Himmelreich, uitgevoerd door het koor van de Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van Jos van Veldhoven.

En met de Duitse componist Sammler de Scheidt zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia, met centraal erin de overdenking en muziekkeuze van dominee Borsje uit Vierden. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele goede zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn. Volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot volgende week zondag. De samenstelling en presentatie van dit programma was in handen van Kees de Velde-Harshorst.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Welkom luisteraars bij het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350 en Hofstreek Omroep. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt vandaag, zoals altijd, weer verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van ons programma, de eerste na een lange zomervakantie, luidt: oude muziek voor iedereen. Vandaag is de laatste dag van het jaarlijkse festival Oude Muziek, dat vanaf vrijdag 28 augustus weer vele klassieke muziekliefhebbers naar Utrecht heeft gebracht. De titel van het festival dit jaar is Giving Voice. Ja, u raadt het al, de stem zal een belangrijk deel uitmaken vandaag van ons programma. Muziek begint namelijk bij de stem, bij adem die klank wordt, bij een lichaam dat zich laat horen. We beschouwen de stem als iets wat ons uniek maakt. Naast de muziek hoort u van ons dan ook veel stemmen. Klanken van het individu, dat is dus de vocalist, als meerstemmig het koor. Dat geldt evenwel niet voor de eerste muziek van ons programma vandaag dat we gaan draaien. Hoe kan het ook anders? De peetvader van de oude muziek, Johann Sebastian Bach. Luister maar eens naar het instrumentale slotdeel uit de kantate Zeilob und Preis mit Ehren, Bachwerken verzeichnis 167, uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Barokorkest, met Jojo Ma op de cello.

mooie opgewekte klanken van Johann Sebastian Bach. Wij openden het programma, ik zei het al, met Ton Koopman die het Amsterdam Barok Orkest dirigeerde met het slotdeel uit de kantate Zeilob und Preis mit Ehren, Bach werkenverzeichnis 167 van, zoals ze zegt, Johann Sebastian Bach. Het repertoire voor de stem is eindeloos. Van Gregoriaans tot troubadourslyriek en van de sacrale polyfonie tot wereldlijke vormen als opera. En natuurlijk melodrama. Uit zowel de middeleeuwen, de renaissance als de barok. Alle vormen, ik beloof het u, komen vandaag voorbij in ons programma. Zoals bijvoorbeeld de muziek van Georg Friedrich Händel. Heel toepasselijk vandaag. Deze muziek is namelijk opgedragen aan de stad van de Oude Muziekfestival. Dat is dus Utrecht. U hoort het koor, solisten en orkest van Consensus Musicus Wien onder leiding van de beroemde dirigent Nicolas Hornancourt in het We Praise Thee, O God, uit het Utrecht Te Deum, Händelwerkenverzeichnis 27.8... gecomponeerd door Händel voor de Vrede van Utrecht in 1713... die een eind maakte aan de Spaanse Successieoorlog.

Ja, u hoorde de aria van Georg Friedrich Händel. We praise thee, O God, uit het Utrechtse deem. Händelswijken, verzeichnis 278. Door koororkest en natuurlijk ook de instrumentale versie van Consensus Musicus Wien. Ik zei het al, de dirigent Nicolas Hanencourt. In zijn publicatie uit 1604 presenteerde de Engelse componist John Dowland 7 stukken van ensemblemuziek op basis van de 4 dalende noten die hij de Lacrima of Seven Tears noemde. Hieruit hoort hij de jonge sopraan Elizabeth Hetherington, die deze week ook schitterde tijdens het festival. En zij zingt vandaag van natuurlijk John Dowland Flow My Tears. Ze wordt begeleid op de luit door David Mocker.

Giving voice, laat de stem klinken. En deze stem was van de sopraan Elizabeth Hetherington, die werd begeleid door David Mecker op luid. In een compositie van de Engelse componist John Dowland zong zij het Seven Tears uit de Lacrima of Dalende Noten. Goed, dat was dus John Dowland. En we blijven in Engeland, want we krijgen nu de Engelse componist William Byrd, die op het podium verschijnt. William Byrd die leefde van 1543 tot 1623 en hij schreef geen vrijblijvende muziek. Als katholiek componist aan het protestantse hof van Elisabeth I... wist hij hoe hij gehoord wilde worden. Zijn muziek weerspiegelt dit in de manier waarop de stemmen zich organiseren. Zijn composities waren veelvuldig te horen, de afgelopen week ook tijdens het festival Oude Muziek, zal ik het al eerder zijn. Maar nu hoort u het Sanctus Benedictus uit de Missa Trefocum, uit de Missa Trefocum, zei ik al, van William Byrd, uitgevoerd door het ensemble Pro Cantione Antiqua onder leiding van Bruno Turner.

stemmige muziek uit de Renaissance. William Byrd was de componist van het Sanctus Benedictus uit de Missa Tre Focum. U hoorde het gezelschap Pro Cantione Antiqua onder leiding van de dirigent Bruno Turner. Ja, de nu volgende chaconne in G mineur van Henry Purcell. Ja, u hoort het goed, wederom een Engelse componist uit vroegere tijden, is getongzet in frazen van 8 maten. Eenvoudig aan het begin, maar vol van de scherpe dissonanten die hem daardoor onderscheiden van zijn tijdgenoten op het Europese vasteland. Het gezelschap The Pali of Instruments laat u horen hoe dat klinkt. Dirigent is Peter Holman.

Als een voorbeeld uit de reeks theatermuziek van Henry Purcell was dit de Chaconne in G mineur, uitgevoerd door de Pali of Instruments met dirigent Peter Holman. De menselijke stem, en in het bijzonder de zangstem, is een extreem vergankelijk fenomeen dat bij de liefhebbers een onvergetelijke indruk achterlaat. Zeker als het de zangstem betreft van een prima donna als de sopraan Emma Kirkby. Ook zij was tijdens het festival te horen. Ze wordt hier begeleid door het barok-ensemble uit Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius in het Sanctorum Mentis Primo uit het Selva Morale e Spirituale van de Italiaanse componist Claudio Monteverdi.

De sopraan Emma Kirkby was de solist in het Silva Morale lied van Claudio Monteverdi. En ze werd hierbij begeleid door het barokensemble Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius. Stabat Maters werden door de eeuwen heen veelvuldig gecomponeerd vanaf de Benedictijner monniken van de abdij in Clairvaux in de middeleeuwen tot en met Francis Poulenc in de 20e eeuw. Te horen en te zien tijdens diverse edities van het Festival Oude Muziek, maar vandaag laten we u horen uit het Stabat Mater van de Italiaanse componist Domenico Scarlatti. U hoort het in het programma Radio Regio Classiek. Het nummer heet Stabat Mater Dolorosa. De uitvoerenden zijn de leden van het Schutz Choir of London onder leiding van de bekende dirigent Roger Norrington.

Naast heel veel andere composities heeft Domenico Scarlatti zich ook gewaagd om destijds een Stabat Mater te componeren. En u hoorde het Stabat Mater Dolorosa, dat wordt uitgevoerd hier op het programma Radio Regio Klassiek door het Schütz Choir of London, onder leiding van Roger Norrington. De Franse componist Jean-Philippe Rameau was een van de meest belangrijke componisten in zijn vaderland. Natuurlijk, hij was natuurlijk barokcomponist. Hij beweerde ooit dat zijn passie voor opera ontstond toen hij pas 12 jaar was. Hij schreef er verschillende tijdens zijn leven, zoals Les Indes Galantes, Castor et Pollux, maar ook de opera Dardanus. Hieruit laten we u vandaag horen de suite, de ouverture, en in het orkest is het Combattimentenconcert onder leiding van dirigent Jaap van Zweden.

Een van de vele componisten aan het hof van Lodewijk XIV in het paleis van Versailles, dat was Jean-Philippe Rameau. U hoorde zojuist de suite, de ouverture hieruit, uit de opera Dardanus, gecomponeerd door Jean-Philippe Rameau. Jaap van Zweden dirigeerde, moet ik zeggen, toen nog het Combattimento Consort Amsterdam, voordat hij dus zijn zwerftocht over de wereld begon. Een mooie opname die helemaal past in ons programma. Oude muziek voor iedereen. Een veelgeziene en bewonderde gast, met een mooie woord is dat, artist in residence van dit festival Oude Muziek, is Christina Ploua, die door de jaren heen met haar ensemble La Perziata belangrijke bijdrage heeft geleverd, zoals ook dit jaar. De titel van de optreden van dit jaar was The Three Countertenors. Daar mag zij natuurlijk niet ook ontbreken in ons programma Radio Regio Klassiek met dit thema. Luister maar eens naar de uitvoering van de aria Purtimiro uit de laatste opera die Claudio Monteverdi schreef, namelijk L'Incoronazione di Poppea. In deze uitvoering horen we ook weer een countertenor en wel Derek Lee Regin.

Ja, u zult het met me eens zijn, beste luisteraars. Dit waren uitzonderlijke stemmen op het podium in een sfeer van virtuositeit en flair met deze muziek van Claudio Monteverdi. U hoorde de aria Purtimiro uit de opera L'Incoronazione di Poppea, zijn laatste opera van Claudio Monteverdi. Een bijzondere focus op de meerstemmigheid, dat horen we ook in de volgende bijdrage van Paul van Nevel met zijn Huelcas ensemble. Deze maal hoort u het Giovanni Donna uit het Lacrimo di San Pietro van de renaissance-componist Orlando di Lasso, ook wel Orlandus Lassus genoemd.

Ja, hij is de oud-gediende van het festival Oude Muziek in Utrecht. Dat mag zeker gezegd worden van de Belgische dirigent Paul van Nevel. Hij dirigeerde als van ouds zijn Huelka's ensemble. En deze keer met een nummer uit Giovanni Donna, zo heette het, ja, uit het Lacrima di San Pietro van de renaissance-componist Orlando di Lasso. Veelheid in samenhang, ofwel meerstemmigheid als leidraad. Dat geldt ook voor de groep, de Engelse groep Voices 8, die is bekend geworden door het 500 jaar Palestrina-project. Een polyfonie in optima forma van deze componist Giovanni Pierluigi di Palestrina. U hoort het CQ Servus Desirat.

koormuziek door de eeuwen heen. Van Palestrina via Mendelssohn en Avopert naar Jerome Kern. Een tijdgenoot uit de 20e eeuw. Zo breed is het repertoire van het gezelschap Voices 8. De stem als muziek. Zoals elk jaar is er ook nu weer het project tijdens het festival Nieuwe Stemmen op het oude muziekpodium. Onder de naam Internationaal van Wassenaar Concours. Dit is natuurlijk genoemd, u begrijpt het al, naar de Nederlandse componist Unico Wilhelm van Wassenaar. Een streekgenoot van ons uit Twente. Hij leefde van 1692 tot 1766 en woonde op het kasteel Twickel in Delden. Als een ode aan deze Nederlandse componist is hij niet alleen aan het Festival Oude Muziek verbonden, maar vandaag hoort u hem in het Radio Regio Klassiek programma met het Andante uit zijn concert nummer 2 in Beschoot, ook weer door Ton Koopman en zijn Amsterdam Barokorkest.

Ja, met het Andante uit het concert nummer 2 in Beschoot van de Nederlandse componist Unico Wilhelm van Wassenaar. Uitgevoerd door Ton Koopman met zijn Amsterdam Barokorkest, zijn we helaas alweer bijna aan het eind gekomen van het programma van vandaag, dat helemaal in het teken stond van het Festival Oude Muziek dat deze week in Utrecht is gehouden. Onder de titel The Giving Voice, geef de stem een woord. Ik dank u luisteraars voor uw aandacht. En natuurlijk dank ik ook de man van de techniek, Remco van der Maat, die weer een perfect programma heeft afgeleverd vandaag. En we eindigen, net zoals we begonnen zijn, met de componist Johann Sebastian Bach. U hoort uit de suite nummer 2 in D mineur zijn Badinerie, uitgevoerd door Nederlandse vocalisten. En natuurlijk zijn erbij Chris Hensel op fluit, Louis van Dijk piano en Jan Goudswaard op percussie. Tot de volgende week.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

giving food, washing hands.

Goedenavond. De groep Gong, of Mother Gong en hoe ze zichzelf in de loop der jaren ook noemde, behoren tot de meest merkwaardige fenomenen in de popgeschiedenis. Ze maakten muziek die overal vanaf week, alhoewel ze toch sterk geworteld waren in de psychedelische klanken van de late jaren 60 en begin jaren 70. De band, die qua bezetting nogal wat veranderingen heeft ondergaan, bestond altijd uit mensen die hun instrument virtuoos beheersten. De Australische artiest Alan Davids en zangeres Gilly Smith waren een bepalende figuur binnen Gong. U heeft zojuist het nummer Hands gehoord van Mother Gong's album The Owl and the Tree. En dan gaan we verder met een Franse klassieke componist van wie u wellicht nog nooit gehoord hebt. De man heet Louis-Emmanuel Jardin en hij leefde van 1768 tot 1853. Hij schijnt een begaafde pianist en muziekpedagoog geweest te zijn die daarnaast ook aardig kon componeren. U gaat luisteren naar het Adagio Expressivo uit zijn nocturne nummer 3 in G minor. En dat is dan een stuk voor blokfluiten.

van de excentrieke Amerikaanse akoestische gitarist Robbie Basho is bekend dat hij dag en nacht bleef doorstuderen op het instrument van zijn keuze. Hij heeft zich laten beïnvloeden door typische Amerikaanse folk, maar ook door India's klassiek en nog vele andere muziekstijlen. Zijn wijding aan de gitaar en alles wat daarop mogelijk is, heeft geleid tot unieke klanken die u nu gaat horen in het nummer Dravidian Sunday van zijn album The Seal of the Blue Lotus uit 1965. Thank you.

Iedereen kent natuurlijk de legendarische band The Doors. De figuur van frontzanger Jim Morrison is onvergetelijk. Van hun wereldberoemde album L.A. Woman weet iedereen van het nummer Riders on the Storm. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alle songs op die plaat fantastisch waren. Ook al werden sommige wat bekender dan andere. Luistert u naar het niet vaak gedraaide nummer The Wasp van dit misschien wel beste album van de psychedelische rockband The Doors.

De Spanjaard Cristobal de Morales, die leefde van ongeveer 1500 tot 1553, was een van de belangrijkste componisten uit de Renaissance. Hij werd om zijn persoonlijkheid niet bijster gewaardeerd. Hij schijnt te boek gestaan te hebben als een man die heel moeilijk was in de omgang. Nou ja, moeilijk, stug en veeleisend, ja, dat kan wel zijn, maar de man heeft vele prachtige werken geschreven. En daar gaat u nu een voorbeeld van horen, namelijk een stuk getiteld Requiem Offertorium, afkomstig van de compositie Requiem Jacob Lamentabatur. Het wordt hier uitgevoerd door het Deense ensemble Musica Ficta.

Van onze favoriete folkzangeres Laura Marling krijgen we nooit genoeg. Eens in de zoveel tijd moeten we weer eens wat van haar draaien. En dat doen we nu met de song Patterns van de album Patterns in Repeat uit 2024.

Ja, over de Amerikaanse tenorsaxofonist Stan Getz kan ik kort zijn. Hij staat zonder meer in mijn top 3 van beste jazzartiesten aller tijden. Nou, dat is natuurlijk een kwestie van persoonlijke smaak, maar hoe dan ook, u zult in het nu volgende nummer, getiteld Tales Part 1 en 2, van zijn album Forest Eyes uit 1981, en dat is dan een soundtrack voor Bert Haanstraat's film Een Pak Slaag, merken dat er echt wel het een en ander kon brengen. Die plaat wordt nou niet direct gezien als een van zijn beste albums, maar is nog altijd de moeite waard om te beluisteren.

Brian Carroll, beter bekend als Buckethead, staat maar liefst op plaats 15 op de lijst van beste elektrische gitaristen ter wereld. Buckethead trad doorgaans op met een wit masker voor zijn gezicht en een plastic emmer op zijn hoofd. En dat deed hij, naar eigen zeggen, om zijn podiumangst te overwinnen. Vandaar zijn artiestennaam Buckethead. Nu staat hij voornamelijk bekend om zijn buitengewoon ruige thrash metal composities, maar in feite heeft hij zich in allerlei genres begeven. Rustige werken van hem vindt u op zijn album Electric Sea uit 2012, waaronder de titel The Home Beacon, en daar gaat u nu naar luisteren. In dit nummer speelt hij voor de verandering eens op een akoestische gitaar.

Ja, en wie is Phil Dudson nu weer? Zelf had ik nog nooit van de man gehoord, totdat ik een oude plaat van hem te pakken kreeg, uitgegeven in 85. Die plaat heet Pacific 3210 en zo heet ook het nummer dat we nu van hem gaan draaien. Wat Dudson's muziek zo bijzonder maakt, is dat hij voor zijn composities een reeks van instrumenten gebruikt die hij zelf heeft uitgevonden of aangepast. Met andere woorden, u staat zo dadelijk iets bijzonders te wachten. Even wennen, maar staat u ervoor open.

De componist Aavo Pärt uit Estland staat natuurlijk vooral bekend om zijn schitterende liturgische koorwerken. Maar hij heeft ook voor andere settings gecomponeerd. We sluiten ons uurtje oud anders af met het stuk Spiegel im Spiegel voor violoncello en piano. Het wordt voor u uitgevoerd door cellist Dietmar Schwalke en pianist Alexander Malke.

0: direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
4: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
5: Goedenavond, welkom bij Symfonia aflevering 1729. Nog steeds een aflevering uit onze 34ste jaargang. Met allerlei vormen van progressieve rock en symfonische rock. Progressieve pop, AOR, jazzrock, artpop, prog metal. Al die verschillende varianten van progressieve rock komen voorbij. En gerelateerde genres. Vanavond hebben we nieuwe muziek van Yasmino. Daarnaast opnieuw aandacht voor albums die we al eerder geïntroduceerd hebben. Maar die nog wel wat meer aandacht mogen hebben. Van Hadel Sherpa en van Legacy Pilots en van Aina Solberg. Daarnaast hebben we live tips. Quantum Fantai treedt later dit jaar op een festival op. En ook Floor Jansen gaat weer optreden. En we gaan muziek draaien van haar band Nightwish. En we hebben al een voorproefje op het komende album van Le Soir dat in oktober verschijnt. En we duiken diep de 70's in met een groep uit de Verenigde Staten en die heet Ethos. En we hebben ook nog een heruitgave van het tweede album van Solstice voor u. We beginnen ook met een nieuwe plaat en dat is de nieuwe plaat van The Space Lords. Al 2 keer eerder zweefde The Space Lords door onze uitzendingen. Bijna 3 jaar geleden was dit de gelegenheid van het verschijnen van het 6e bandalbum en die krijgt komende week in de vorm van Uranus Omnibus Sanctus een opvolger. En aan de naam en aan de vele paddo's op de website kun je al wel nagaan in welke psychedelische hoek je de muziek van dit Duitse trio moet zoeken. Het viertrekstellende album gaat trouwens behoorlijk heavy van start. Meer in de stoner rock spirit, wat eigenlijk ook een soort van psychedelische rock is. Daarna gaat het meer de kant op van een groep als Hawkwind, Steve Village, die kant. We gaan luisteren naar het nummer On the Verge of Delirium van de Space.

U hoorde space rock aan het begin van deze uitzending van Xinfonia in de vorm van de muziek van de Duitse groep The Space Lords on the Verge of Delirium. En de plaat die heet Uranus Omnibus Sanctus en die komt de aanstaande vrijdag officieel uit. Kijkt u vooral op xinfoniaradio.nl voor meer informatie. We gaan nog iets verder oostwaarts. Slavomir, oftewel Maria Nitjupisis, bijna niet uit te spreken, Jasmino, ondergaat met Assemblage of Cinematic Idioms een drastische koerswijziging. De in 2017 opgerichte Poolse band produceerde op het titelloze debuut uit 2020 nog een mix van progressieve rock en jaren 80 synthpop. En deze sound werd gecontinueerd op de EP's Elixir uit 2021 en Lucid Horizon uit 2022. En tijdens de eerste 3 minuten van de opener van de nieuwe cd produceert Nitjupski een van zijn indrukwekkende orchestraties. En deze duiken ook tijdens de volgende 5 tracks nog geregeld afzonderlijk met koren of als ondersteuning van het groepsgeluid op. En genoemde ouverture mondt uit in een melodieus progressieve metal die de rest van de plaat kenmerkt. En de uitgekiende drumprogrammering van de bandleider oogt hierbij gaandeweg steeds meer bewondering. En de gitarist van dienst krijgt bij het optrekken van de super strak afgemeten gitaarmuren assistentie van wel liefst 7 vaak uit de death metal afkomstige snarenplukkers. En deze nemen tevens diverse splijtende meermaals in een toegankelijke shred of Bach rockstand uitgevoerde solo voor hun rekening. Als zanger en medetekstschrijver werd de Amerikaan Brian Gawaski aangetrokken en met zijn krachtige stem verwoordt hij in de cinematografische context van een fictieve superheldenfilm of game, bijgestaan door een van de 6 gastzangers, duistere onderwerpen als de dunne scheidslijn tussen leven en hiernamaals en oorlog. En ter verhoging van de spanning worden de symfonische metalpassages afgewisseld door een flamenco gitaarsolo, virtuose synthesizerpartijen en deels vervormd gesproken teksten. En de afgelopen vrijdag verschenen plaat, Assemblage of Cinematic Idioms, is een 48 minuten klokkend, ambitieus en gedetailleerd geproduceerd en van fraai artwork voorzien kunstwerk, waaraan artiesten uit maar liefst 5 landen hun medewerking hebben verleend. En wij draaien het slotnummer Seduced by Ambiguity, dat net als het openingstuk begint met orchestrale ouverture, terwijl het tevens een toetsensolo van Millennium-voorman Ryszard Kramarski bevat. Jasmino met Seduced by Ambiguity.

Kijk eens, een mooie gong aan het einde van dit nummer van Yasmino, Seduced by Ambiguity, van het album Assemblage of Cinematic Idioms, verschenen bij Tangled Records. En de groep die maakte oorspronkelijk een soort van synthpop met progressieve rock vermengd. Dat is nu dus wel anders geworden op deze plaats, zoals u hoort. Solstice is gestaag bezig met het heruitbrengen van albums die al een tijd niet meer verkrijgbaar waren op cd's. Laat staan op vinyl. En vorig jaar verscheen een prachtige nieuwe versie van het oorspronkelijk in 1984 verschenen debuut Silent Dance. En afgelopen maand was de opvolger daarvan New Life aan de beurt. En toen dat in 1993 verscheen, bleken van de originele line-up alleen nog gitarist Andy Glass en violist Mark Elton over. Bij wie zich zangeres Heidi Kemp, bassist Craig Sutherland en drummer Peter Hemsley hadden gevoegd. Bijzonder was dat een deel van het albummateriaal al stamde uit de beginperiode van de groep. Die stukken waren in de jaren 80 ook al veelvuldig live gespeeld. Album opener Morning Light is al jaren ofwel een set open ofwel een van de vaste toegiften. Die combinatie van de folky viool, denderende drums, kamerbrede gitaar en toetsenpartijen, baspedalen en de voor Solstice zo kenmerkende meerstemmige vocalen maken dit een perfect visitekaartje. En de nieuwe mastering, door Glass zelf gedaan, is beduidend dynamischer ten opzichte van de vorige cd-versie, waardoor nu met recht van de definitieve versie van New Life kan worden gesproken. En als bonus zijn er 3 recent opgenomen live versies van songs van dit album toegevoegd, maar nu dus met zangeres Jess Holland. En die laatste heeft helaas besloten om aan het eind van het jaar Solstice te verlaten om zich meer te kunnen gaan focussen op haar onderwijscarrière. Reden te meer dus om op zondagmiddag 25 oktober de kans te pakken om haar nog live aan het werk te zien in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. Deze nieuwe versie van New Life is overigens via Bandcamp te bestellen bij de band zelf, maar ook via de reguliere kanalen hebben we gecontroleerd. Veel songs op New Life zijn door de jaren heen live ook gespeeld, mede door de heilige line-up. Maar dat geldt niet voor het slotnummer Journey. Dat is blijkbaar heel zelden gespeeld, maar wij gaan het vanavond wel voor u draaien in die 2026 remaster Solstice.

U hoorde Journey in de nieuwe 2026 remaster versie van het album New Life. Heruitgebracht dus, oorspronkelijk uit 1993 van Solstice. En u kunt deze groep aanschouwen op zondagmiddag 25 oktober in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. Laatste kans om in Nederland Jess Holland als zangeres aan het werk te zien met deze groep. Capitol Records moest het in de jaren 70 qua progressieve rock, destijds een succesvol genre, toch vooral hebben van het in de Verenigde Staten uitbrengen van Brits materiaal, met Pink Floyd natuurlijk als bekendste en succesvolste voorbeeld. En met Ethos werd er zowaar een groep uit een Amerikaanse staat, Indiana in dit geval, getekend. En op het in 1976 verschenen debuut Ardor bleek de muziek duidelijk beïnvloed door Yes, met daarnaast een psychedelisch spacey tintje. En die line-up met twee toetsenisten zorgde voor een bij vlagen kamerbrede symfonische sound, afgemaakt met flitsende solo's op Moog synthesizers. En hoewel Ardor niet echt succesvol was, mocht er toch een tweede plaat voor Capitol gemaakt worden. En op dit in 1977 verschenen Open Up bleek Ethos inmiddels een kwartet met nog maar één toetsenist, maar dat had niet echt een grote invloed op de muziek. Opener Pimp City bleek weliswaar venijniger à la King Crimson, maar vervolgens horen we nog steeds die wilderige klank van het debuut. En de groep bleek wel artistiek gegroeid. De nummers zijn wat compacter en met name de vocalen zijn overtuigender. En koppel dit aan een productie die kan wedijveren met de beste albums uit die periode. En we kunnen stellen dat we te maken hebben met een echt ongewaardeerd album. In 2009 kwam er een mooie officiële cd-uitgave in Japan. Het Duitse Paisley Press volgde in 2024 met de kanttekening dat die uitgave waarschijnlijk niet helemaal officieel is. Wij draaien in ieder geval van Open Up 1977 de nummer Close Your Eyes van Ethos. Close your eyes, take

Close Your Eyes was dat van Open Up. En dat was het tweede en laatste album van Ethos. Een groep uit de Verenigde Staten. Die nu, dus 50 jaar geleden, zo ongeveer het debuut uitbracht. En deze plaat is alweer bijna 50 jaar oud, Open Up dus. Memoria is het derde album van Hadal Sherpa. En toen we in maart die plaat introduceerden, was dat ook voor ons de eerste kennismaking met deze space rockers uit Finland. Die zeker naar meer smaakt. En de zes nummers zijn instrumentaal, hoewel aangetekend dient te worden dat fluitiste Viana ook haar stem gebruikt als instrument middels woordeloze zang. En de opener van de plaat ligt nog het meest in de lijn van traditionele space rock, maar laat je daardoor niet misleiden, want de sfeer die over het gehele album hangt geeft namelijk bovenal blijk van een bewondering voor het werk van de heren Gilmour en Wright. Denk aan heerlijk vloeiend gitaarspel en zwellende orgelakkoorden met daaroverheen Great Gig in the Sky-achtige vocalen die ons meevoeren in een muzikaal palet dat zeker de nodige Pink Floyd invloeden heeft, maar toch ook weer een eigen klank heeft. Een mooi voorbeeld daarvan is Insomnia, dat in de eerste deel een On an Island sfeertje heeft, maar halverwege toch een muzikale omslag naar meer post-rock getinte stijl kent. En de albumclimax wordt bereikt in het titelnummer met heerlijk uitgesponnen gitaarspel. En dat titelnummer, dat hebben we voor vanavond uitgekozen. En van Hadal Sherpa dus, van Memoria.

Memoria, het titelnummer van het derde album van Hardal Sherpa, dat in eigen beheer verscheen van deze Finse groep. En helaas is nog voordat dit album af was, bandleider, multi-instrumentalist en componist Vesa Pazanen overleden. Maar gelukkig is dit album dus wel afgemaakt. En intussen is er nieuws te melden, want inmiddels zijn de overgebleven leden nogmaals in het archief gedoken en hebben een collectie oefensessies en home recordings uit de periode 2021 tot 2025 samengesteld. En die is afgelopen juni uitgebracht onder de titel Mountains, dus van Hedal Sherpa. Kijkt u vooral voor details daarover op onze website sinfoniaradio.nl, want daar vindt u een link naar de Facebook en Bandcamp pagina van deze groep. En dat geldt natuurlijk ook voor veel van andere gedraaide artiesten en bands voor vanavond. En misschien komen we later nog eens terug op die plaat Mountains. Vanavond hebben we dus aandacht besteed nog weer aan Memoria, dat eerder dit jaar verscheen. Straks in het tweede uur hoort u natuurlijk nog wat concertnieuws van ons. Meer muziek van onze albums van de maand van Hans Helm. Daarnaast ook nieuwe aandacht voor platen van Legacy Pilots en Ina Solberg, die eerder dit jaar verschenen. Dus blijf luisteren naar Sinfonia. Tot zometeen. Tot na het

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
9: Delta FM met het nieuws.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
12: U bent weer terug bij Symfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonische rock en progressieve rock. En alle mogelijke gerelateerde stijlen van art pop tot AOR tot jazzrock. Tot prog metal komt voorbij op Delta FM en Radio 350. Met in dit uur onder andere nog muziek van Nightwish met onze eigen Floor Jansen. En van Le Soir uit Maastricht, waar een nieuwe single van is verschenen. En daarnaast natuurlijk ook nog wat concertnieuws voor u en meer muziek van ons album van de maand. We beginnen met een live tip. Quantum Fatai, een instrumentale progressieve rockband uit Lokeren. Al sinds 2002 moet ik zeggen, is die groep al bezig om een plek te veroveren binnen de Europese prog scene. En dat doen ze met een vorm van space rock waar duidelijke invloeden in te horen zijn van Osric Tentacles en Steve Hillage. Die kant moet u opdenken. En die groep Quantum Fatai die komt in de plaats van IJzels, zoals we vorige week al hebben verteld, op het Northern Prog Festival op 31 oktober. Die groep uit Chili die was nog niet er klaar voor om een Europese tournee te doen. En daarom komen deze Belgen daarvoor in de plaats. Ze hebben onlangs een nieuwe plaat uitgebracht. Gaan we vast nog wel aandacht aan besteden. Maar we gaan nu terug naar 2014. Toen verscheen Terra Gaia, moet ik zeggen. En van die plaat draaien we Chopsticks and Gongs van Quantum Fatai.

U hoorde muziek van Quentin Fantay uit Lokeren, België. En deze groep zal optreden tijdens het Northern Prog Festival. En dat vindt plaats op 31 oktober in Leeuwarden. En verder treden op de Nederlandse groep The Serious Phenomenon, Karavagen uit Oekraïne, onder leiding van multi-instrumentalist Anthony Kalugin. En uiteraard Leap Day, de groep die oorspronkelijk dit festival altijd organiseerde, maar dat nu heeft afgestaan aan een nieuw team. En daardoor nu de mogelijkheid krijgt om de headliner te zijn. Maar dat is allemaal op 31 oktober in het concertnieuws wat we nu gaan brengen. Hebben we wat recentere concerten voor u. Eerst nog wat nieuwe toevoegingen. Op 20 oktober kunt u naar Tamik en King Crow samen in de muziekgieterij in Maastricht. En Regressive Hypnosis, dat is een Dream Theater tribute band, gaat Octavarium Concept 2.0 spelen op 22 januari in Poppodiumboerderij in Zoetermeer. Natuurlijk Dream Theater muziek. En we hadden al een concert van Het Goede Doel met Henk Westbroek en andere ex-leden Tony Peroni en René Meister in onze concertagenda staan. We hebben er eentje aan toegevoegd, maar er zijn er nog veel meer in Nederland. Op 28 maart is het in de buurt in Hedel in Zwolle. De Pineapple Thief op 3 april volgend jaar in Kaaswijk Victoria in Keulen. En op 24 april in 013 Tilburg. En Sophie Hunger treedt op 13 mei op in Paradiso Amsterdam. Nog twee festivals voegen we toe. Op 28 november is er in Hoofddorp in Poppodium Grote Duik, het Progspace 10th Anniversary Festival met voornamelijk behoorlijk stevige groepen. ILO, Persephone en Abstract Illusion, Feather Mountain, Soul Splitter en ook de Aurora Project. En dan Planet Pul is terug op 15 januari volgend jaar in de Pul in Uden. En daar zijn al voor aangekondigd Plakband, Junction, waar we onlangs hier muziek van draaiden in Symfonia, en Casual Silence, ook al een paar keer voorbij gekomen natuurlijk. Misschien komen er nog wat bands bij, we zullen het zien. Deze week kunt u ook naar concerten op 15 september, dinsdag dus, kunt u naar Slow Pilot. Dat is een groep die heel goed de songs van Jeff Buckley vertolkt. Gebeurt in de Melkweg in Amsterdam. Op diezelfde dag kunt u naar Carré in Amsterdam, ongetwijfeld uitverkocht, Jacob Collier. Op 17 september is Antimatter samen met Sleeping Pulse nog te aanschouwen in de muziekgieterij in Maastricht. En op 20 september in Poppodiumboerderij Zoetermeer. De Noorse groep ook, die komt op uitnodiging van Stichting Serious Music in het Park Villa Theater in Alphen aan de Rijn op 18 september. En ook op 18 september kunt u naar The Tangent met Molstone, met daarin de voormalige zanger toetsenist van Flamborough Head. Kunt u zien in Poppodiumboerderij Zoetermeer. Een dag later, 19 september, in de cacaofabriek in Helmond. En de Britse EOR-groep FM is op 18 september in de Pul in Uden te aanschouwen. Op 19 september kunt u naar Oddland en Mother of Millions in Poppodiumboerderij Zoetermeer. Op diezelfde dag kunt u ook naar The Black Cat's Eye en Nazca Space Fox in Recklinghausen in de Backyard Club. En op 19 september hebben we nog een groep. En dat was een band die we onlangs in de IOP'tjes zagen staan. EBB staat voor Erin Bennett Band. Een band die we niet kenden, maar dat is best aardige Britse progrock vermengd met standaard rock. Er staan allerlei filmpjes van op YouTube. Op 19 september in de Resistor, een zaal die ik helemaal niet kende, in Leiden. Tot zover het concertnieuws. We gaan door met ons album van de maand. En dat zijn albums van de maand. Namelijk de platen Into the Night en The Night Electronic van Hans Hjelm. Into the Night was oorspronkelijk in 2024 gemaakt. En dit jaar kwam daar een plaat achteraan, The Night Electronic geheten. En die grijpt terug op die plaat Into the Night. Voor 5 van de 7 nummers zijn er vocale arrangementen geschreven. En de aan Julie Cruise herinnerende stem van Hildur Ortilia zorgt er met name voor dat dit nieuwe album een dromerige laag over de groepsound legt die Hans Hjelm creëert op deze platen. Vorige week hebben we een mantra gedraaid, de opener. En vandaag gaan we naar het slot van de plaat. En dat heet, dat is in feite een spiegeling van het openingsnummer. En het woord is ook een spiegeling. Het is namelijk Artnam. En dan gaan we weer achter elkaar, net als vorige week, de 2024 en 2026 versie van draaien van Hans Hjelm.

U hoorde muziek van onze albums van de maand. De versie van Artnam uit 2024 en vervolgens uit 2026 van de albums Into the Night, respectievelijk The Night Electronic van Hans Jelm dus. Wij gaan door met een voorproefje. Het Limburgse Le Soir is nu al jaren een vaste waarde op het Nederlandse podium en weet de laatste tijd ook zeker de aandacht buiten de landsgrenzen te trekken. Over anderhalve maand verschijnt alweer het 8e studiowerk Tomorrow is Now Today, het meest ambitieuze Le Soir album tot nu toe. En Le Soir verraste al met de lange suite Babel. Maar op dit komende album moet de muzikale reis die de band in 2009 begon tot een bijzonder compleet plaatje leiden. Groots, gelaagd en dynamisch. De eerste singles zijn al verschenen. Dus een mooie kans om al een voorproefje te geven middels Back to You. En dit nummer is naar eigen zeggen hoopvol en hartverwarmend en geïnspireerd door de moed die president Zelensky van Oekraïne toont. We gaan luisteren naar Back to You van Le Soir.

U hoorde Back to You, een single van Tomorrow is Now Today. Het meest ambitieuze album van Le Soir, naar eigen zeggen, dat op 23 oktober gaat verschijnen. En als we het over ambitieuze albums hebben, ook Legacy Pilots had het erover dat het werkstuk Camera Obscura Volume 1 en 2 toch zeker het meest ambitieuze dubbelwerkstuk is wat de groep heeft uitgebracht sinds 2018. Er waren al 5 studioalbums en een live registratie sindsdien verschenen. En Frank Us, de grote man achter Legacy Pilots, die kan altijd bouwen op de medewerking van vele bekenden uit de muziekscene, zoals bijvoorbeeld Marco Minneman en Todd Zuckerman, twee topdrummers. Bassist Latsk Slovak en ook bijvoorbeeld Finally George, een goede vriend van hem uit Hamburg, verzorgde vaak de zang. En John Mitchell is ook altijd wel van de partij op de platen. En Jake Livgren, bekend van onder andere Emerald City Council en het neefje van Kerry, is ook op bijna alle platen van Legacy Pilots, zo niet alle, wel te horen. En op deze nieuwe plaat, wat hem betreft het meest ambitieuze werkstuk is, daar hebben we al wat nummers van gedraaid begin dit jaar, of in mei was dat. En we willen nu een van de langere nummers draaien, een nummer van dik 10 minuten, wat gezongen wordt door Finally George, die al met Life is a Killer begin 2018 een album van de maand bij ons leverde. En ook Legacy Pilots heeft al eerder de predicaat album van de maand beveroverd met de plaat Helix. Dus het zijn twee laureaten van Symfonia, zo gezegd, die we hier samen horen in A Fleeting Echo van Legacy Pilots.

Fleeting Echo van Legacy Pilots van de plaat Camera Obscura Volume 1... dat in mei verscheen met op zang in dit nummer Finally George. In 2024 verscheen Yesterwind, het tiende en meest recente studioalbum van Nightwish. Het bleek deels een weerzien met vertrouwde elementen. Uitgesponnen nummers als An Ocean of Strange Islands en Perfume of the Timeless schieten heen en weer tussen zwaar aangezette metal en sprookjesachtige melodieën. En voor de orkestrale arrangementen is deze keer soundtrack-componist James Shearman in de arm genomen. En zanger en multi-instrumentalist Troy Donnelly, ex-Iona, voorziet alles regelmatig van een folkachtig tintje. En koor- en orkestpartijen zorgen dat er op Yesterwind, hoe je het ook moet uitspreken, het bombastische geluid in al zijn overrompelende glorie te horen is. In de Day Of duikt zelfs een kinderkoor op. En Nightwish slaagt er vooral goed in om de luisteraar mee te nemen in een filmische wereld. En dat bereikt de groep met een gelaagde atmosferische sound waarin het toetsenspel leidend is. En alles bij elkaar is dit album zodoende een geslaagd en episch werkstuk. En Floor Jansen liet in augustus 2026 weten dat Nightwish in tijdelijke pauzestand staat en er voorlopig niet wordt getoerd. En de Nightwish-zangeres gebruikt die tijd om zelf te toeren en is op 30 oktober in de Oosterpoort in Groningen en 1 november in Amsterdamse Paradiso te aanschouwen. En in januari verschijnt haar soloalbum Spider Silk, waarna er meer optredens zullen volgen. Maar nu horen we haar dus met Nightwish in het nummer Spider Silk.

Spider Silk, nummer van Nightwish van het album Yesterwind, dat in 2024 verscheen. En de zangeres is natuurlijk onze eigen Floor Jansen. En zij komt op 15 januari met een nieuwe plaat. En die heet Hightress, trouwens. Dat zei ik net even verkeerd. Correctie daarop. Wij gaan door met een album dat op 24 april verscheen en dat nog wel eens een keer aandacht mag krijgen van ons. Namelijk het tweede album van Einar Solberg. Die kennen we natuurlijk vooral als frontman en zanger van de Noorse band Lepers. En op dit Fox Occulta hanteert Solberg een diepe persoonlijke benadering, aangezien hij al meer dan 20 jaar een vervent fan is van klassieke muziek en soundtracks. En de teksten zijn ook persoonlijk, waarmee Fox Occulta thematisch gezien in de lijn van zijn eerste album 16 ligt uit 2023. Waar de debuut de dood van zijn vader en zijn vroege worstelingen met angsten belichten, is deze opvolger een onverbloemd zelfportret van Solberg, waarbij hij bovendien zijn licht schijnt op de wereld anno 2026. En Solberg weet intens te boeien met zijn emotionele zang, perfect ondersteund door het Noors radioorkest.

0: En na Vox Occulta door Einor Salberg, begeleid door het Noors Radio Orkest, titelnummer van zijn eerder dit jaar verschenen plaat, hoorde u nog een kort nummer van Paul Hansen, Doomsday Machine, te vinden op de sampler Global Guitar Volume 1 van alweer behoorlijk wat jaren geleden, waar onder andere ook muziek op te vinden is van Steve Lukather en Jeff Richman en vele anderen. En daarmee komen we aan het slot van deze uitzending van Xinfonia, een programma van Altin Gerritsen, René Idema, Christian Beckhuis, Herman Bunk en Maurice Dam. En kunnen natuurlijk alle informatie over deze uitzending nalezen op symfoniaradio.nl. En daar vindt u ook links naar de websites van de artiesten. Daarnaast vindt u veel meer informatie nog over eerdere uitzendingen, maar ook over alle concerten die wij interessant achten voor mensen die geïnteresseerd zijn in alle vormen van progressieve rock en verwante genres. En natuurlijk links naar onze Facebookpagina waar u ons kunt liken en volgen. En heel belangrijk naar de uitzending gemistpagina die te vinden is op de website van Radio 350. Dan kunt u tot maanden geleden nog deze uitzendingen terugluisteren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd.
6: 10 uur.
7: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
6: En je weet wat er speelt.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
6: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Rea Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond gaan we verder waar we vorige week zijn geëindigd, namelijk met wat meer informatie over en muziek van de beginjaren van Jerry Mulligan. Gerald Joseph Mulligan werd op 6 april 1927 in Queens, New York City geboren. Hij kreeg al jong, heel jong, pianoles en studeerde later klarinet om uiteindelijk zijn aandacht te verdelen over de baritonsaxofoon en het schrijven van arrangementen en composities. Door het succes van de eerste kwartetplaat werd het kwartet in The Hague in Los Angeles van de maandagavond overgeplaatst naar de weekends en men stond in rijen voor de deur. Dick Bock wilde dus weer zo snel mogelijk voor Pacific Jazz opnemen. Op 15 oktober 1952 werden 6 stukken gespeeld. 2 standards, 3 stukken van Mulligan en 1 van Chet Baker. De top van de sessie werd nu eindelijk een origineel stuk van Mulligan zelf. Hier is zijn Nights at the Turntable.

Dat was Nights at the Turntable. De titel als woordspeling van Mulligan met Knights of the Round Table. Dan nu de hit van de sessie Walking Shoes met Chet Baker trompet, Jerry Mulligan bariton saxofoon, Bobby Whitlock bas en Chico Hamilton drums.

Het Jerry Mulligan Quartet op 15 oktober 1952 voor Pacific Jazz in het studiootje van opnametechnicus Phil Turetsky in Laurel Canyon in de buurt van Los Angeles met Walking Shoes was dat. Nu dan Mulligan's Soft Shoe.

U hoorde Soft Shoe van Jerry Mulligan door het Jerry Mulligan Quartet. Als laatste van die sessie het stuk van Chet Baker, Freeway.

Freeway van Chet Baker door het Jerry Mulligan Quartet voor Pacific Jazz in Laurel Canyon, opgenomen op 15 oktober 1952. Begin september van dat jaar had het kwartet in San Francisco gespeeld en ook daar voor Fantasy opgenomen. Begin januari 1953 gebeurde dat weer en ook nu weer bleef bassist Bobby Whitlock achter om opnieuw vervangen te worden door Carson Smith. Het eerste stuk is van Mulligan, opgenomen op 3 januari 1953. Limelight.

Dat was Jerry Mulligan's Turnstile. Bij de eerste sessie voor Fantasy werden maar twee stukken opgenomen. Toen was Bernie's tune The Ear Catcher. Bij de tweede My Funny Valentine. En nu, bij de derde, waren het er twee. Walking Shoes, dat ik al eerder liet horen, en dit. Moonlight in Vermont.

Moonlight in Vermont, een van de weinige songs van John Blackburn. Hij was voornamelijk met toneel en vliegtuigen bezig. Met Chet Baker op trompet, Jerry Mulligan bariton sax, Carson Smith bas en Chico Hamilton drums. Samen dus het Jerry Mulligan Quartet for Fantasy in San Francisco op 3 januari 1953. Eind van die maand was Mulligan's volgende platensessie voor Pacific Jazz in Laurel Canyon. Men schat rond de 25e, want eigenaar-producer Dick Bock was wel eens slordig met het noteren van de exacte data. Verder was het niet het kwartet, maar een quintet met de volgende bezetting. Chet Baker, trompet, Lee Konitz, altsaxofoon, Jerry Mulligan, baritonsaxofoon. Konitz en Mulligan kenden elkaar uit New York, want ze hadden gespeeld en opgenomen met The Birth of the Cool Band van Miles Davis. En er was een andere bassist en drummer, Joe Mondragon en Larry Bunker. Hier is I Can't Believe That You're in Love with Me.

I Can't Believe That You're In Love With Me van Jimmy McHugh. Ook het tweede stuk was niet van Mulligan, maar van George Gershwin. Lady, Be Good.

Lady Be Good, het Jerry Mulligan Quartet with Lee Konitz voor Pacific Jazz in Laurel Canyon, omstreeks 25 januari 1953. De 29e kreeg Mulligan de kans om zijn ideeën voor de Miles Davis Birth of the Cool Band door te trekken. Er zat qua organisatie een beetje vreemd facet aan deze sessie voor Capitol in Los Angeles, maar daarover later. De bezetting van het tentet is als volgt. Chet Baker en Pete Superman Candoli, trompet. Bob Invalsen, ventieltrombone. John Grass, hoorn. Ray Siegel, tuba. Bud Chank, altsaxofoon. Don Davidson en Jerry Mulligan, baritonsax. Joe Mondragon, bass. En Chico Hamilton, drums. Hier is Jerry Mulligan's A Ballad.

Westwood Walk over Westwood Avenue in Los Angeles. En het nu volgende stuk schreef Mulligan oorspronkelijk voor de Miles Davis Birth of the Cool Band. Rocker.

Dat was Rocker met net als in Westwood Walk, alleen Chet Baker en Mulligan zelf als solisten. Een productie van G. Norman for Capitol, opgenomen op 29 januari 1953 in Los Angeles. De volgende dag werd weer opgenomen voor Dick Box Pacific Jazz. Een tweede sessie door het kwartet, plus alt-saxofonist Lee Konitz. U hoort Lover Man.

Dat was Lover Man, een ballad van Ram Ramirez. En we vervolgen met Jerry Mulligan's Sextet.

sextet door het Jerry Mulligan Quartet met Lee Konitz voor Pacific Jazz in L.A. opgenomen op 30 januari 1953. Carson Smith op bas en Larry Bunker drums, die de plaats innam van Chico Hamilton omdat hij een engagement bij Lena Horne had gekregen. Weer een dag later de tweede Capitol sessie met het Tentet. In Flesh, waar we zo naar gaan luisteren, speelt Mulligan het thema op piano. Chet Baker is de trompetsolist en Bert Schenk op altsaxofoon.

Dat was Flesh van Jerry Mulligan. Ook de twee stukken die u hierna hoort zijn van hemzelf. Hij speelt baritonsaxofoon in Simba.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.